FM. Samo te zien als lachim sama sa. Wat mij nu te zien als lachim sa. Sarana.